0: Ik heb weer een sabukai.
1: Indo, Indo,
0: Indo, Asai. Anjana, Anteo, Guero, Jim. Ik bedoel, ik was hier, en nu laat ik op mijn kwart en ik was hier.